0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: Lekker enkie van Jay Mellon nie. Sommers so lekker wakker maak, nommerkie so vroeg vanmorgen. Dit is so 5 minute na 5. Goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het met Alfani Skoon met jou Sunrise Shake-up show. Dis wat ons gaan doen. Ons gaan jou so vanmorgen so bykie shake-up. Sommers so op een klein saandrag, lekker woensdagochtend. Nog lekker muziek op pad, pleger is ingeskakel. Net hierna bring vir jou Pelotones, the Push Me to the Floor.
1: Helderberg FM 93.6.

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. What?

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: I know for a fact every millennial turned their radio up for that one. It's Owl City with Fireflies. Brings us to 11:45. Good morning. Welcome to Office Hours, or at least the last couple of minutes, as I hand over to a new face on Daily Date this morning. Marijke, hello Marijke.
2: Goeiemiddag Marlies, hoe gaan het?
1: Goed met jou.
2: Dankie.
1: Flying solo today, Bikkie, op Daily Date.
2: Yes, we staan in vir Christy Hansen. So as jy nou een nieuwe stem hoor op Daily Date, moet nie denk jy is op verkeerde radiostasie nie. Jy is nog steeds hier op die rechte radiostasie. Maar ja, staan in vir Christy vandag op jou Daily Date.
1: Wonderlik, dis baie lekker om jou hier so in die atelier te en jou te sien. Op hierdie mistige dag, ek weet nie wat die weer doen vandag nie.
2: Ja, dis ons maar bykie dier die mis hier so.
1: Ek dacht die wolke kom eers morgen, maar surprise.
2: Of hierdie naweek.
1: Yes, ja, didn't work out that way.
2: That's okay.
1: Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Date?
2: Okay, so yeah, you can look forward to our interview with Eugene from Sunset Books.
1: Heerlijk.
2: Ja, en sy bring een paar gasten ook van som, so dit is altijd lekker om som met wat te gesels en die gasten wat sy som bring. En dan natuurlijk Estelle van D&D gaan ook week met ons kom gesels. En ja, natuurlijk lekker muziek. En ons gaan dalk een stalkie of twee tussen een deel. So ja, bly ingeskakel.
1: Jy het beslis een besige dag gekies. Wel nie gekies nie, maar jy is vandag op een besige dag vir Daily Date hier.
2: Dis nou in die diepkant ingegooi.
1: Yes, maar Riekie, maar
2: dis ons leer swem.
1: Ek hoop jy geniet het. En dan sien ek sien jou morgen.
2: Ja. By the outside broadcast.
1: Yes, jylle is mos buiten uitsending morgen. Okay, so there is a lot happening on Daily Date this week. You got to stick around and hang out. You can also connect with Marijke on the WhatsApp line 021-100-6936. Geniet het.
2: Boy, dankie. Geniet jou dan.
1: Dankie. That wraps up my time with you. It's been such a pleasure hanging out for the last 3 hours. We'll do it again tomorrow morning, 9 a.m. right here on Helderberg FM 93.6. Office Hours is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Supporting families with dignity, compassion, and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations, and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust a team committed to giving you total peace of mind. You can visit bluecranefunerals.co.za for more information. I'll see you tomorrow. Please take care of yourself on the roads this morning with the misty conditions across the Western Cape. Make sure those headlights are on. And other than that, until I see you tomorrow, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.